0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen, altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai, ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep, Tom Rotiers, de vakman voor uw vloer.
5: Dit is Top 2. We make you move.

Hey, DJ B, won't you turn it up?

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
1: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor de hele gewesten geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit

0: Goedemorgen. Onze rode duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
1: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
0: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
2: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
1: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5, 10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
1: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
4: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
5: Ik was een beetje verdrietig.
6: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
1: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer, tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
1: Ja, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
0: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
1: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
0: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
1: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
2: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
1: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
1: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
4: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
5: Ik was een beetje voor dit doen.
6: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
1: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn wel meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Nee.
1: Het moet weer alles juist te zien, hè?
0: www.goostesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
1: Dat kun je niet vastzakken, hè? Nee.
0: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
2: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
7: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
8: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer in

0: Headlines. Goedemorgen. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
1: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
0: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Coke diet.
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Top 2.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
8: Ah, wat doe jij nu?
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
10: Top 2.

0: Dit is Top 2. Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Een goeiemorgen. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
2: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
1: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit is Top 2.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Je komt toch eens langs, hè?
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
12: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
13: Ah, wat doe jij nu?
11: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
12: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
14: Kansen krijgen op je werk.
15: Check.
14: Interesse in machines.
15: Check.
14: Goede werksfeer.
15: Yes.
14: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Headlines.
1: Een goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
2: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
1: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
3: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
1: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld 322 euro op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïense drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
4: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè? Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
5: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
6: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Top 2.

0: Headlines.
1: Een goedemiddag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
2: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
1: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
1: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
4: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoyi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit

0: Ik krijg dan niet om u, hè.
1: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
0: Gooses, mijn geen op nijn.
1: Het moet weer al juist zien, wij.
0: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
0: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
6: Gok, weet niet. Twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen. We'll be right back.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekscel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
2: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
1: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
3: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het al gewoon ooit eens goed vallen.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer.

0: Een goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
1: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
0: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit, Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
2: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties, dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren, dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
0: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer. Dit is

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
6: We make you move.
5: Top 2.

0: Nieuws.
1: Een goedemiddag. In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
2: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal er dan wel een betaalde feestdag zijn.
1: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
4: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be. Top 2.
13: Get out there.

0: Headlines.
1: Een goedemiddag. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat, een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen en om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren, dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
1: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
3: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
1: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg. Top 2.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
10: Yes.
9: De witte van de caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
11: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

0: Top 2. Top Headlines.
1: Een goedemiddag. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
1: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
3: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
1: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: Een goede avond. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
0: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer

0: slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
1: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
0: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
2: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durft ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
0: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: Goedenavond. Een van de vijf kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
1: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
0: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. En tennister Jeline van Drommen heeft zich

0: plaats voor de finale van het toernooi van Contrecht Civil in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Dromme is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
1: Dit

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strijdt.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedenavond. Een van de vijf kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. De setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

top 2. Top 2.